haar hoes veranderd. Hoe ze het zeg maar niet lukt, dus dat je haar een goed gevoel zou geven. Dus ik zou wel moeten beginnen met eilen, maar dan ergens zou ik niet meer moeten weten wat ik moet doen, waardoor ze zou kunnen helpen.

0: Ik wil hier weg, maar ik weet niet hoe. Maar ik weet één ding zeker, dat is waar naartoe.
1: Oh, wat is dat? Ik ben heel goed.